0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
4: Wat zei jij nou?
3: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
3: Ik kan daar bijvoorbeeld denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
2: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep alles behalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
4: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
2: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met vooral drukte op de A7 van Horen naar Zaanstad. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Alkmaar en Uitgeest, 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
7: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
8: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goeie recht, de nieuwe

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Joey Veerman is door Voetbal International uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De 27-jarige Volendammer, die dit seizoen 8 goals en 14 assists noteerde in de Eredivisie, won de prijs ook al in 2023 tot 2024. Hij bleef PSV trouw, ondanks interesse van Brentford en Fenerbahçe. Teamgenoten Mauro Junior en Ismael Saibari completeren de top 3. Komende zomer maakt Veerman naar verwachting wel een transfer. De herinrichting van de Julianaweg in Volendam ligt op schema. Banden langs de weg en straatwerk zijn aangebracht en de meeste kolken voor waterafvoer zijn geplaatst. De voorbereidingen voor het asfalt zijn in volle gang. Bij de Meergracht zijn de laatste werkzaamheden aan de duiker afgerond met het storten van een overstortput. Meer informatie staat op edam-volendam.nl. Het aantal gecertificeerde verkeersregelaars in de gemeente Edam-Volendam is gedaald van 400 naar slechts 30. De gemeente roept inwoners op zich aan te melden voor een gratis online cursus tot evenementenverkeersregelaar. De cursus duurt ongeveer een uur en is te volgen via verkeersregelaarsexamen.nl. Aanmelden kan tot 31 mei. Wie al gecertificeerd is, kan via dezelfde website het certificaat verlengen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door het Europese migratiepact dat op 12 juni ingaat... zal de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink toenemen. De gemeente Westerwolde en andere betrokken organisaties... vrezen voor chaotische situaties... omdat Ter Apel dan het enige aanmeldcentrum in Nederland... voor asielzoekers zal zijn. Burgers kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen... door sociale media en algoritmes die bepalen wat ze te zien krijgen. En dat is in strijd met het publieke belang, zegt het commissariaat van de media. Volgens de toezichthouder zijn de algoritmes aantoonbaar riskant voor de democratie. En SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet... op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen... vooral over een onveilige werkomgeving. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe... en gedurende de dag valt er af en toe een bui bij 14 tot 17 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Ajax-supporters mogen donderdag vrijelijk de toeristische dijk in Volendam bezoeken. Ook de harde kern. De club zet pendelbussen in vanuit parkeerlocaties in Edam en Monnikendam. Politieeenheid Amsterdam is aanwezig om de orde te bewaren. En mogelijk ook zondag bij de finale van de play-offs. De komende wedstrijden in het stadion van FC Volendam zijn niet toegankelijk voor uitsupporters. Politie, Openbaar Ministerie en burgemeester namen dit besluit na ernstige ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Telstar. Supporters zochten confrontatie met politie en keerden zich ook tegen dorpsgenoten. De maatregel geldt ook voor de aankomende wedstrijd van Ajax in Volendam en moet de openbare orde waarborgen. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken, ook in Edam-Volendam. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen, die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Edam-Volendam wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Er komt enige tijd regen vandaag in de loop of aan het einde van de ochtend en anders wel in de middagperiode. We hebben te maken met de passage van een noord-zuid georiënteerd regenfront dat trekt geleidelijk in oostelijke richting weg. Later op de dag wordt het dan ook wat droger. De temperatuur ligt vandaag rond 14, maximaal 15 graden. En de wind die in de ochtend nog tussen oost en zuid zit, die wordt later op de dag zuidwest. Er komt een matige wind te staan, windkracht 4. Ook op de woensdag houden we het niet droog. De temperatuur maakt wel een graadje winst. En in de periode richting Pinksteren wordt het zonnig en een stuk warmer. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 11 kilometer met een kwartier vertraging. A10 Noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 6 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Je luistert naar de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Edam-Volendam onderzoekt hoe kinderen tussen 0 en 4 jaar zich ontwikkelen op het gebied van bewegen en spelen. Ouders van kinderen in groep 1 en 2 worden gevraagd hun ervaringen te delen. Thema's zijn motorische ontwikkeling,

0: schermtijd, voeding, dagritme en slaap. Deelnemen kan via het online praathuis op de website van de gemeente Edam-Volendam. Stichting Dierenambulance Waterland biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en gewonde dieren in de gemeente Purmerend, Edam-Volendam en Waterland. De stichting is dag en nacht bereikbaar. Vanavond zijn Mandy Langerijs en vrijwilliger Hans Hol te gast bij Zukke Zorgen tussen 7 en 9 uur. Mandy zet het levenswerk voort van haar vader, oprichter Pim Langerijs. Medewerkers van huisartsenpraktijk Dorpstraat uit Landsmeer wandelen de Alpe d'Huez op voor KWF kankerbestrijding in het kader van Alpe d'Huez. Met nog 2,5 week te gaan staat de teller op €13.000 van het streefbedrag van €15.000. Een tweede teamdeel haalde €6.900 op van de beoogde €12.500. Doneren kan via de website van Alpe d'Huez.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
8: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
10: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
9: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
11: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
9: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: LOVE Verkeer.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend, 6 kilometer. A10 Noord richting Zaanstad, tussen Landsmeer en de Koentunnel, 4 kilometer. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar, tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9, 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
15: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
16: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
17: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
18: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
19: Each mistake, oh.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Joey Veerman is door Voetbal International uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De 27-jarige Volendammer, die dit seizoen 8 goals en 14 assists noteerde in de Eredivisie, won de prijs ook al in 2023 tot 2024. Hij bleef PSV trouw, ondanks interesse van Brentford en Fenerbahçe. Teamgenoten Mauro Junior en Ismael Saibari completeren de top 3. Komende zomer maakt Veerman naar verwachting wel een transfer. De herinrichting van de Julianaweg in Volendam ligt op schema. Banden langs de weg en straatwerk zijn aangebracht en de meeste kolken voor waterafvoer zijn geplaatst. De voorbereidingen voor het asfalt zijn in volle gang. Bij de Meergracht zijn de laatste werkzaamheden aan de duiker afgerond met het storten van een overstortput. Meer informatie staat op edam-volendam.nl. Het aantal gecertificeerde verkeersregelaars in de gemeente Edam-Volendam is gedaald van 400 naar slechts 30. De gemeente roept inwoners op zich aan te melden voor een gratis online cursus tot evenementenverkeersregelaar. De cursus duurt ongeveer een uur en is te volgen via verkeersregelaarsexamen.nl. Aanmelden kan tot 31 mei. Wie al gecertificeerd is, kan via dezelfde website het certificaat verlengen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Er komt enige tijd regen vandaag in de loop van het einde van de ochtend en anders wel in de middagperiode. We hebben te maken met de passage van een noord-zuid georiënteerd regenfront dat trekt geleidelijk in oostelijke richting weg. Later op de dag wordt het dan ook wat droger. De temperatuur ligt vandaag rond 14, maximaal 15 graden. En de wind die in de ochtend nog tussen oost en zuid zit, die wordt later op de dag zuidwest. Er komt een matige wind te staan, windkracht 4. Ook op de woensdag houden we het niet droog. De temperatuur maakt wel een graadje winst. En in de periode richting Pinksteren wordt het zonnig en een stuk warmer. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Er staan een paar files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. De N9 Alkmaar-Den Helder is in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Bergen. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De vertraging valt mee, zo'n 10 minuten nu. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En dit duurt waarschijnlijk nog tot 9 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Morgen is het weer Bo Woensdag bij de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
4: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
3: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
5: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
3: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat voor de media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
4: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
3: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is extra vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Velzen en knooppunt Raasdorp. 9 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Verder lost de ochtendspits op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel. 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A10 Noord richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein 5 met daar 10 minuten oponthoud. En op de A10 Zuid bij Amsterdam Buitenveldert richting Amersfoort 7 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
9: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
10: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
11: Wat zei jij nou?
10: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
0: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

morgen, het is dinsdag vandaag, moet ik eerlijk zeggen, het valt me toch nog een beetje tegen. Zo'n lange werkweek. Ja, ben ik niet meer gewend. Nou ja, gelukkig hebben we volgende week weer een korte week. Hè? Dat scheelt weer.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal gecertificeerde verkeersregelaars in de gemeente Edam-Volendam is gedaald van 400 naar slechts 30. De gemeente roept inwoners op zich aan te melden voor een gratis online cursus tot evenementenverkeersregelaar. De cursus duurt ongeveer een uur en is te volgen via verkeersregelaarsexamen.nl. Aanmelden kan tot 31 mei. Wie al gecertificeerd is, kan via dezelfde website het certificaat verlengen. Stichting Dierenambulance Waterland biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en gewonde dieren in de gemeente Purmerend, Edam-Volendam en Waterland. De stichting is dag en nacht bereikbaar. Vanavond zijn Mandy Langerijs en vrijwilliger Hans Hol te gast bij Zukkenzorgen tussen 7 en 9 uur. Mandy zet het levenswerk voort van haar vader, oprichter Pim Langerijs. Medewerkers van huisartsenpraktijk Dorpstraat uit Landsmeer wandelen de Alpe d'Huez op voor KWF kankerbestrijding in het kader van Alpe d'Huez. Met nog 2,5 week te gaan staat de teller op 13.000 euro van het streefbedrag van 15.000 euro. Een tweede teamdeel haalde 6.900 euro op van de beoogde 12.500 euro. Doneren kan via de website van Alpe d'Huez.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Er komt enige tijd regen vandaag in de loop of aan het einde van de ochtend en anders wel in de middagperiode. We hebben te maken met de passage van een noord-zuid georiënteerd regenfront dat trekt geleidelijk in oostelijke richting weg. Later op de dag wordt het dan ook wat droger. De temperatuur ligt vandaag rond 14, maximaal 15 graden. En de wind die in de ochtend nog tussen oost en zuid zit, die wordt later op de dag zuidwest. Er komt een matige wind te staan, windkracht 4. Ook op de woensdag houden we het niet droog. De temperatuur maakt wel een graadje winst. En in de periode richting Pinksteren wordt het zonnig en een stuk warmer. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Ajax-supporters mogen donderdag vrijelijk de toeristische dijk in Volendam bezoeken. Ook de harde kern. De club zet pendelbussen in vanuit parkeerlocaties in Edam en Monnikendam. Politie-eenheid Amsterdam is aanwezig om de orde te bewaren. En mogelijk ook zondag bij de finale van de play-offs. De komende wedstrijden in het stadion van FC Volendam zijn niet toegankelijk voor uitsupporters. Politie, Openbaar Ministerie en burgemeester namen dit besluit na ernstige ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Telstar. Supporters zochten confrontatie met politie en keerden zich ook tegen dorpsgenoten. De maatregel geldt ook voor de aankomende wedstrijd van Ajax in Volendam en moet de openbare orde waarborgen. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken, ook in Edam-Volendam. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen, die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Edam-Volendam wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Dit is het Koffiemagazine.

De gemeente heeft aangekondigd dat de burgemeester Besteegsingel op dinsdag 26 mei is afgesloten. Dat heeft te maken met het vervangen van een kapotte brandkraan. De rijbaan is voor een deel dicht, waardoor wel al het verkeer erdoor kan. Maar hou wel rekening met verkeershinder.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30, rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of Nicodemus.nl.
9: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
11: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

OV hebben we onderzoek gedaan naar vakanties. En daaruit blijkt dat 88% van ons wel eens in Spanje op vakantie is geweest. Ik wist verder niet of die informatie nuttig is, maar ik dacht, ik zal het toch even met je delen.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Edam-Volendam onderzoekt hoe kinderen tussen 0 en 4 jaar zich ontwikkelen op het gebied van bewegen en spelen. Ouders van kinderen in groep 1 en 2 worden gevraagd hun ervaringen te delen. Thema's zijn motorische ontwikkeling, schermtijd, voeding, dagritme en slaap. Deelnemen kan via het online praathuis op de website van de gemeente Edam-Volendam. Joey Veerman is door Voetbal International uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De 27-jarige Volendammer, die dit seizoen 8 goals en 14 assists noteerde in de Eredivisie, won de prijs ook al in 2023 tot 2024. Hij bleef PSV trouw, ondanks interesse van Brentford en Fenerbahçe. Teamgenoten Mauro Junior en Ismael Saibari completeren de top 3. Komende zomer maakt Veerman naar verwachting wel een transfer. De herinrichting van de Julianaweg in Volendam ligt op schema. Banden langs de weg en straatwerk zijn aangebracht en de meeste kolken voor waterafvoer zijn geplaatst. De voorbereidingen voor het asfalt zijn in volle gang. Bij de Meergracht zijn de laatste werkzaamheden aan de duiker afgerond met het storten van een overstortput. Meer informatie staat op edam-volendam.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

En zo heb ik nog een mooie gedachte voor je. Als het niet lukt om iets op te lossen, is het geen probleem. Nog een mooie dinsdag. En wat mij betreft graag tot morgen. 9 uur, dan ben ik er weer met de koffie en dit.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30, rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
7: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Het enige geluk is nog wel. The Shiny Happy People, R.E.M. Daarvoor de Romantics, Talking in Your Sleep. Marcel Bak, dank voor de afgelopen uur. De Koffie Magazine tot de klok van 3 uur. Skudden in de middag. En dat betekent lokaal en regionaal nieuws. Natuurlijk straks na 1 de lunch tot 3. En ook een nieuwe 2 na 2. Vandaag met Boni M. Mocht je het eten zijn, eet smakelijk.

Bloody Fingers, Papa Be Proud. En daarvoor Sarah Bareilles. En ook Lost Frequencies, samen met Zonderling en Kelvin Jones. 21 mei, een demonstratie mediumschap in Hartje Spui vanaf 19:30 avonds tot 21:30. Maar wat is dat nou precies, mediumschap? Ben je nieuwsgierig? Kom dan naar deze laagdrempelige ontmoeting in Hartje Spui. In een kleine gezellige setting maakt Helena contact met overleden dierbaren voor mensen uit de groep. Spui nummertje 5, donderdag 21 mei, begint om 19:30, duurt het ongeveer 21:30. De toegangsprijs €20. Voor meer informatie natuurlijk de website van Stichting Promotie Waterland. Hierbij kun je in de middag gaan luisteren naar Davina Michelle en daarna Luna. I feel

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drugscrimineel Bolle Jos is in België veroordeeld tot 8 jaar cel voor de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. Hij is in Nederland en België al vaker bij verstek veroordeeld voor drugshandel. Vermoedelijk zit hij in Sierra Leone. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de TBS dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen bij 14 tot 17 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal gecertificeerde verkeersregelaars in de gemeente Edam-Volendam is gedaald van 400 naar slechts 30. De gemeente roept inwoners op zich aan te melden voor een gratis online cursus tot evenementenverkeersregelaar. De cursus duurt ongeveer een uur en is te volgen via verkeersregelaarsexamen.nl. Aanmelden kan tot 31 mei. Wie al gecertificeerd is, kan via dezelfde website het certificaat verlengen. Joey Veerman is door Voetbal International uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De 27-jarige Volendammer, die dit seizoen 8 goals en 14 assists noteerde in de Eredivisie, won de prijs ook al in 2023 tot 2024. Hij bleef PSV trouw, ondanks interesse van Brentford en Fenerbahce. Teamgenoten Mauro Junior en Ismael Saibari completeren de top 3. Komende zomer maakt Veerman naar verwachting wel een transfer. De herinrichting van de Julianaweg in Volendam ligt op schema. Banden langs de weg en straatwerk zijn aangebracht en de meeste kolken voor waterafvoer zijn geplaatst. De voorbereidingen voor het asfalt zijn in volle gang. Bij de Meergracht zijn de laatste werkzaamheden aan de duiker afgerond met het storten van een overstortput. Meer informatie staat op edam-volendam.nl.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Er komt enige tijd regen vandaag in de loop van het einde van de ochtend en anders wel in de middagperiode. We hebben te maken met de passage van een noord-zuid georiënteerd regenfront dat trekt geleidelijk in oostelijke richting weg. Later op de dag wordt het dan ook wat droger. De temperatuur ligt vandaag rond 14, maximaal 15 graden. En de wind, die in de ochtend nog tussen oost en zuid zit, die wordt later op de dag zuidwest. Er komt een matige wind te staan, windkracht 4. Ook op de woensdag houden we het niet droog. De temperatuur maakt wel een graadje winst. En in de periode richting Pinksteren wordt het zonnig en een stuk warmer. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dat is tegenwoordig het motto, we don't talk anymore. Nee, we slaan er gewoon op los. Ik ga daar verder niet over uitweiden. Cliff Richard, hier op LVA Radio. Straks na ene is het tijd voor een nieuwe lunch top 3. En die is vandaag weer zeer verrassend. Niet verrassend, BZN uit 77. Don't say goodbye.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 's middags.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty.
9: Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
12: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
13: Wat zei jij nou?
12: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Tussen 12 en 3 kan je skudden bij Love Radio. Heerlijk voor bij de lunch, skudden in de middag. Lekker voor bij de warme hap of een broodje, skudden in de middag. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your...

De lunchtopbrief van Marianne uit Edam met The Cat, Bluff en Gijke Arnaerts en natuurlijk Caro Emerald. Om 13:30 tijd voor lokaal en regionaal nieuws. Daarvoor kan je luisteren naar Joe Cocker en Mr. Big. Baby.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De komende wedstrijden in het stadion van FC Volendam zijn niet toegankelijk voor uitsupporters. Politie, Openbaar Ministerie en burgemeester namen dit besluit na ernstige ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Telstar. Supporters zochten confrontatie met politie en keerden zich ook tegen dorpsgenoten. De maatregel geldt ook voor de aankomende wedstrijd van Ajax in Volendam en moet de openbare orde waarborgen. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken, ook in Edam-Volendam. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen, die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Edam-Volendam wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. Ajax-supporters mogen donderdag vrijelijk de toeristische dijk in Volendam bezoeken, ook de harde kern. De club zet pendelbussen in vanuit parkeerlocaties in Edam en Monnikendam. Politie-eenheid Amsterdam is aanwezig om de orde te bewaren en mogelijk ook zondag bij de finale van de play-offs.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Uit de jaren 80, Don't Turn Around, Aswad. Daarvoor Spandau Ballet en Fight For Ourselves. Morgenavond hier op LOVA Radio een nieuwe Zulke Zorgen. En te gast zijn dan Mandy Langerijs en Hans Hol. En zij zijn van Stichting Dierenambulance Waterland. Het programma begint om 7 uur, duurt tot 9 uur.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf anderhalf jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940... of nicodemus.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. of onze social media.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE.

Brown Girl in the Ring en zojuist Maabeker. De 2-2 voor deze dinsdag 19 mei. Op 21 en 22 mei is er een avond-nachtafsluiting van de Bernhardbrug in Monnikendam. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Dan wordt er namelijk asfalt tussen de brug en het kruispunt Bernhardlaan vervangen. Ook wordt dan de oude bushalte verwijderd. Bij slecht weer is aansluitend een derde nacht nodig. Meer kan je terugvinden op de website van de gemeente Waterland. Hier bij Skudde ga je luisteren naar De Bart, Bruno Mars, Robert van Hemert en Donny. Leo Seger samen met Mac. En dan is het tijd voor lokaal en regionaal nieuws.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Dierenambulance Waterland biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en gewonde dieren in de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam en Waterland. De stichting is dag en nacht bereikbaar. Vanavond zijn Mandy Langerijs en vrijwilliger Hans Hol te gast bij Zukke Zorgen tussen 7 en 9 uur. Mandy zet het levenswerk voort van haar vader, oprichter Pim Langerijs. Medewerkers van huisartsenpraktijk Dorpstraat uit Landsmeer wandelen de Alpe d'Huez op voor KWF kankerbestrijding in het kader van Alpe d'Huez. Met nog 2,5 week te gaan staat de teller op 13.000 euro van het streefbedrag van 15.000 euro. Een tweede teamdeel haalde 6.900 euro op van de beoogde 12.500 euro. Doneren kan via de website van Alpe d'Huez. De gemeente Edam-Volendam onderzoekt hoe kinderen tussen 0 en 4 jaar zich ontwikkelen op het gebied van bewegen en spelen. Ouders van kinderen in groep 1 en 2 worden gevraagd hun ervaringen te delen. Thema's zijn motorische ontwikkeling, schermtijd, voeding, dagritme en slaap. Deelnemen kan via het online praathuis op de website van de gemeente Edam-Volendam.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Ik krijg zeker energie voor deze plaat. 5000 volt, I'm on fire. Nog een half uurtje Skudde in de middag voor deze dinsdag 19 mei. Je gaat nog luisteren naar Sasha, Kid Rock en Young Gun Silver Fox.

De mannen van Young Gun, Silver Fox, Private Paradise. Er zijn in onze gemeente nog maar 30 gecertificeerde verkeersregelaars. En dat waren een paar jaar geleden nog 400. Ja, lijkt het je leuk om deze gratis online cursus te gaan volgen? Kunt u op onze website lezen hoe u zich kunt aanmelden voor 31 mei.

85. Duran Duran, View to a Kill. En dit keer niet Jan Dulles, maar hij ging voor het origineel. Lisbeth List en Ramses Shaffy, Pastorale. Nog een prettige voortzetting van deze dinsdag. Graag tot morgen 12 uur voor een nieuwe Skudding in de middag. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
3: Mastermate Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Divema. Julianaweg 208A, Volendam.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Een hele goede middag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van deze Most Wanted. Het is alweer dinsdag, hè? Ja, zo gaan we rustig de week door. Natuurlijk wel op een prettige manier, want ik ga je namelijk heel veel lekkere hits meegeven. Net al de 3 Degrees en The Runner en achteraan Total Touch en Touch Me Here. En deze is van Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor.

De vriend natuurlijk van de lokale omroep. Hij is al vaker bij ons geweest. Woont trouwens niet meer in Volendam. Ook al heeft hij daar natuurlijk wel een hele lange tijd gewoond. Maar hij heeft nog steeds wel een hele sterke binding met ons Volendam. Want ja, hij heeft ook wel leuke kermisplaatjes gemaakt. Hebben we onder deze als een paling boven water. Nou, hè, de paling moet natuurlijk eigenlijk onder water. En als hij boven water is, dan kan je inderdaad dat lekker gaan stoven. Of natuurlijk gaan roken. Ah, heerlijk. Hey, we gaan door met Wham en Everything She Wants.

Barry Nimmons en The Summer of 69. Ja, toen was ik er nog niet. Misschien is dat wel een fantastische zomer geweest, hè? Ja, maar ja, weet je, als je er natuurlijk niet over mee kan praten, je hebt geen bewijs, dan weet je niet of die zomer zo lekker was. Maar Brian, ja, die zingt erover, dus ik geloof gelijk dat het zo is. De Rolling Stones nu en Blinded by LOVE, oftewel Love. En natuurlijk daarna het laatste lokale nieuws.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Joey Veerman is door Voetbal International uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De 27-jarige Volendammer, die dit seizoen 8 goals en 14 assists noteerde in de Eredivisie, won de prijs ook al in 2023 tot 2024. Hij bleef PSV trouw, ondanks interesse van Brentford en Fenerbahce. Teamgenoten Mauro Junior en Ismael Saibari completeren de top 3. Komende zomer maakt Veerman naar verwachting wel een transfer. De herinrichting van de Julianaweg in Volendam ligt op schema. Banden langs de weg en straatwerk zijn aangebracht en de meeste kolken voor waterafvoer zijn geplaatst. De voorbereidingen voor het asfalt zijn in volle gang. Bij de Meergracht zijn de laatste werkzaamheden aan de duiker afgerond met het storten van een overstortput. Meer informatie staat op edam-volendam.nl. Het aantal gecertificeerde verkeersregelaars in de gemeente Edam-Volendam is gedaald van 400 naar slechts 30. De gemeente roept inwoners op zich aan te melden voor een gratis online cursus tot evenementenverkeersregelaar. De cursus duurt ongeveer een uur en is te volgen via verkeersregelaarsexamen.nl. Aanmelden kan tot 31 mei. Wie al gecertificeerd is, kan via dezelfde website het certificaat verlengen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

Critti Politti. Ja, dat is een lekkere naam, hè? Ja, zo heten ze namelijk. Ik weet niet of ze trouwens nog steeds bestaan, want het is wel een tijd geleden dat ze deze plaat hebben gemaakt. Absolute. Ja, nou ja, in ieder geval de dame die we ook een hele tijd geleden hebben gehoord en die nog steeds wel leeft, hoor, maar ook geen muziek meer maakt, omdat ze toch wel een klein beetje op, toch wel op leeftijd is. Maar haar platen waren natuurlijk ook erg leuk. Later natuurlijk ging ze solo en daarvoor had ze natuurlijk, maar ook met haar man zong ze dingen. Maar ja, weet je, laten we haar solo doen, want dat is misschien nog veel leuker. Cher, hier is ze met haar Cher.

Snow Patrol en Chasing Cars kan je gaan doen, maar een auto is meestal wel sneller dan jij kan rennen. Dat is één ding wat vaststaat. Of de auto moet toch wel aardig wat gebreken hebben. Dan zou je misschien een auto voorbij kunnen rennen. Ja, dat zou allemaal kunnen. Hey, we gaan nog een paar platen meedraaien. Of meegeven aan jou. En daarna in ieder geval ben ik weer terug na de klok van 4 uur. Ocean Alley, Trip to the Cast Band en deze van Justin Bieber en Ghost.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file alweer in onze regio. Zo heb je 20 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch rijdt bij Utrecht Centrum. De kop van 14 kilometer file. 10 minuutjes op de A2 Amsterdam-Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade. 15 kilometer file vanaf Schiphol, duurt er een kwartier langer over. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En 10 minuten vertraging op de A10 vanuit de knooppunt de Nieuwmeer naar knooppunt Watergasmeer bij knooppunt Koenplein.
7: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
10: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
12: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
15: Wat zei jij nou?
14: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
0: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Welkom weer terug bij alweer het laatste gedeelte van deze radioshow. Maar na de klok van 5 uur, hè, ik zeg het vaker, maar het is ook echt zo, dan krijg je nog meer leuke programma's te horen. Dus hou gewoon deze zender gewoon aan, hè. Of je nou op de tv kijkt of via streaming kijkt, hè, gewoon niet aan die knop komen. Lekker laten lopen en je krijgt alleen maar heerlijke platen te horen. Net al Mixed Emotions en You Want My Love, Maria Maria. En achteraan Take That samen met Lulu en Relight My Fire. En dit is Ronan Keaton, Love Each Day.

Jacqueline Koning, je bent als de lente. Ja, dat is voor mij wel een groot compliment, vermoed ik. Want de lente is namelijk een mooie tijd in het jaar natuurlijk. Ja, weet je, de winter is misschien ook wel mooier, maar is wel wat kouder. Ja, de herfst is niet zo bijzonder. Wel leuk als die plaatjes natuurlijk gaan vallen. Maar ja, als die plaatjes dan een beetje gevallen zijn, dan is er ook geen bal meer aan. Dan is het een beetje koud en guur. Nee, de lente is dan wel leuker. Dus ik snap Kevin wel dat hij daarover zingt. Love Unlimited nu. And I'm so glad that I'm a woman.

0: Dolly Parton en die heerlijke plaat Applejack. En daarmee zijn we ook weer toegekomen aan het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De komende wedstrijden in het stadion van FC Volendam zijn niet toegankelijk voor uitsupporters. Politie, Openbaar Ministerie en burgemeester namen dit besluit na ernstige ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Telstar. Supporters zochten confrontatie met politie en keerden zich ook tegen dorpsgenoten. De maatregel geldt ook voor de aankomende wedstrijd van Ajax in Volendam en moet de openbare orde waarborgen. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken, ook in Edam-Volendam. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen, die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Edam-Volendam wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. Ajax-supporters mogen donderdag vrijelijk de toeristische dijk in Volendam bezoeken. Ook de harde kern. De club zet pendelbussen in vanuit parkeerlocaties in Edam en Monnikendam. Politie-eenheid Amsterdam is aanwezig om de orde te bewaren. En mogelijk ook zondag bij de finale van de play-offs.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de Noord-Hollandse wegen. 140 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 9 kilometer file tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Half uur vertraging. Verder door richting Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. Nog eens 10 minuten oponthoud op de A2. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. De kop van 15 kilometer file vanaf Schiphol. 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. 11 kilometer file door de werkzaamheden daar. Vanaf knooppunt Rottepolderplein doe je er een uur langer over. A22 Velsen-Beverwijk. 20 minuten vertraging bij knooppunt Beverwijk. En 10 minuten op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij afrit Nieuwveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

0: was volgens mij van een serie, Shaku Zulu. Jazeker, in de jaren 80 was dat mijn serie, was ook een hele grote serie. Werd ook toen uitgezonden, had je niet ook in die tijd veel series in veel zinnen. Dus als er dan een grote serie op tv was, ja, dan ging iedereen naar haar kijken. En deze plaat was daarvan afkomstig, Margaret Zignana en We Are Growing. Nu OMC, How Bizarre.
1: Brother Bellas in the back, sweet singers in the front. Cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind.

jealous, fix righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

around.

Roel van Velzen en Baby Cat Higher. Ja, ik weet niet of je dat nou een beetje raar bedoelt, hè? Ze kan natuurlijk inderdaad hoger opkomen, maar ja, Roel is niet zo groot, dus dan Baby Cat Higher. Ja, dat is niet handig voor Roel. Of het is natuurlijk dat ze misschien in een hogere sfeer moet gaan belanden. Ja, ik weet niet of dat nou in ieder geval goed is voor haar, hè? Dus laten we maar gewoon al zijn adviezen niet aannemen. Wel een lekker plaatje, dat weer wel, hè. Hey, door met Fleming nu. Automatisch. Ik kan er niet...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de Noord-Hollandse wegen. 180 kilometer file bij elkaar. Heeft natuurlijk ook te maken met het slechte weer. Op de A2 Amsterdam Den Bosch. Half uur vertraging tussen Apkoude en Utrecht Centrum. 17 kilometer file daar. Kwartier extra reistijd op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 6 kilometer file. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 16 kilometer file tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Kost je een uur extra. En dan nog de A22 Velsen-Beverwijk. Bij Beverwijk 3 kilometer file. Met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
10: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
11: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
12: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
0: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Sitting on the fence, twice as much. En daarvoor Kylie Minogue met I Should Be So Lucky. Welkom beste luisteraars, dit is Middagritme. In het teken van het 40-jarig bestaan van de LOVJ draaien we deze week alleen maar zomers getinte muziek. Nou, en daar hoort deze van de BZN toch ook wel bij hoor. Santo Domingo!

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Dierenambulance Waterland biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en gewonde dieren in de gemeente Purmerend, Edam-Volendam en Waterland. De stichting is dag en nacht bereikbaar. Vanavond zijn Mandy Langerijs en vrijwilliger Hans Hol te gast bij Zukke Zorgen tussen 7 en 9 uur. Mandy zet het levenswerk voort van haar vader, oprichter Pim Langerijs. De komende wedstrijden in het stadion van FC Volendam zijn niet toegankelijk voor uitsupporters. Politie, Openbaar Ministerie en burgemeester namen dit besluit na ernstige ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Telstar. Supporters zochten confrontatie met politie en keerden zich ook tegen dorpsgenoten. De maatregel geldt ook voor de aankomende wedstrijd van Ajax in Volendam en moet de openbare orde waarborgen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Glad en Lulu met Shout. Het is een populair liedje, geschreven en oorspronkelijk opgenomen door de Amerikaanse zanggroep The Isley Brothers. En dat was in 1959. Deze van Lulu komt uit 1965. Dan gaan we verder met Gino Politti. Viva la mamma!
1: Folla tutte le sere, cinema di Bagnoli.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Daardoor krijgen patiënten soms onnodige shocks. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen ernstig te hebben mishandeld. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig en rond de 15 graden. Ook vanavond verspreid over het land buien.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Medewerkers van huisartsenpraktijk Dorpstraat uit Landsmeer wandelen de Alpe d'Huez op voor KWF kankerbestrijding in het kader van Alpe d'Huez. Met nog 2,5 week te gaan staat de teller op €13.000 van het streefbedrag van €15.000. Een tweede teamdeel haalde €6.900 op van de beoogde €12.500. Doneren kan via de website van Alpe d'Huez. De herinrichting van de Julianaweg in Volendam ligt op schema. Banden langs de weg en straatwerk zijn aangebracht en de meeste kolken voor waterafvoer zijn geplaatst. De voorbereidingen voor het asfalt zijn in volle gang. Bij de Meergracht zijn de laatste werkzaamheden aan de duiker afgerond met het storten van een overstortput. Meer informatie staat op edam-volendam.nl. Het aantal gecertificeerde verkeersregelaars in de gemeente Edam-Volendam is gedaald van 400 naar slechts 30. De gemeente roept inwoners op zich aan te melden voor een gratis online cursus tot evenementenverkeersregelaar. De cursus duurt ongeveer een uur en is te volgen via verkeersregelaarsexamen.nl. Aanmelden kan tot 31 mei. Wie al gecertificeerd is, kan via dezelfde website het certificaat verlengen.
2: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is enorm druk op de Noord-Hollandse snelwegen. 170 kilometer file bij elkaar. 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden 6 kilometer. A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. De kop van 17 kilometer file met 40 minuten vertraging. Verderop tot aan knooppunt Everdingen rijdt het ook langzaam op de A2 met nog eens een uur extra vertraging. A5 Hoofddorp Amsterdam. Half uur vertraging voor de aansluiting met de A10 in de vorm van 8 kilometer file. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar een uur vertraging tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Kooimeer. De andere kant op is de vertraging 40 minuten op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest rijden langzaam. Verder nog een half uur vertraging op de A10 als je vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein rijdt. 10 kilometer file tussen Amsterdam Centrum en Landsmeer. Half uur vertraging op de A22 Velzen-Beverwijk bij Beverwijk. En een half uur vertraging op de N208 Sassenheim-Velzen bij de aansluiting met de A22 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Hawaiian.

Huis in de Zon, Rob de Nijs. En daarvoor Dire Straits met Money for Nothing. Morgenavond om 7 uur, dan is er weer een aflevering van Zulke Zorgen. Stichting Dierenambulance Waterland biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en gewonde dieren in de gemeente Purmerend, Ede en Volendam en Waterland. Morgenavond komen Hans Hol en Mandy Langerijs van alles over vertellen. We draaien er een geschikt liedje tussendoor. Iets met Doggy in the Window of zoiets. Of What's New Pussycat. Dus het is altijd weer interessant en ook gezellig om naar Zulke Zorgen te luisteren. En we zijn ook grotendeels in beeld, hè? Op net 39 van Ziggo. We gaan hier nu verder met de Cats. Met Come Sunday.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Ajax-supporters mogen donderdag vrijelijk de toeristische dijk in Volendam bezoeken. Ook de harde kern. De club zet pendelbussen in vanuit parkeerlocaties in Edam en Monnikendam. Politieeenheid Amsterdam is aanwezig om de orde te bewaren. En mogelijk ook zondag bij de finale van de play-offs. Joey Veerman is door Voetbal International uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De 27-jarige Volendammer, die dit seizoen 8 goals en 14 assists noteerde in de Eredivisie, won de prijs ook al in 2023 tot 2024. Hij bleef PSV trouw, ondanks interesse van Brentford en Fenerbahce. Teamgenoten Mauro Junior en Ismael Saibari completeren de top 3. Komende zomer maakt Veerman naar verwachting wel een transfer. De gemeente Edam-Volendam onderzoekt hoe kinderen tussen 0 en 4 jaar zich ontwikkelen op het gebied van bewegen en spelen. Ouders van kinderen in groep 1 en 2 worden gevraagd hun ervaringen te delen. Thema's zijn motorische ontwikkeling, schermtijd, voeding, dagritme en slaap. Deelnemen kan via het online praathuis op de website van de gemeente Edam-Volendam. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Akadu van Black Lace. En daarvoor Love met Welcome to My Party. Ja, en dan gaan we alweer naar het laatste nummertje van vandaag. Morgenmiddag om 5:00 ben ik er gewoon weer. Met zomerse plaatjes. Jazeker. We gaan eruit met Chicory Tip met Son of My Father.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. En de minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
0: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
4: LOVE, Greatest Hits. Peter van de Stad.

Now Horan samen met Mel Smith en Now Horan zijn maatje Harry Styles. Die staat op dit moment natuurlijk avond na avond de Johan Cruijff Arena het dak vanaf te spelen. Heel veel vooral buitenlandse fans zijn totaal niet onder de indruk van de geluidskwaliteit van de arena. En er zijn al meerdere schadeclaims ingediend vanwege de hoge kosten van het kaartje natuurlijk. Maar dan krijg je ook nog eens een concert wat niet aan te horen is. Dus dat is zal men benieuwen wat de arena daarmee gaat doen. Drive safe voor die in ieder geval. Daarvoor Blondie en Call Me. Welkom bij de LVJ, welkom bij Greatest Hits. Het is alweer ruim 10 minuten over 6 op deze dinsdag de 19e van mei. Tot de nacht ben ik bij je. Mijn naam is Peter van der Stad en ik heb weer lekker veel iets voor je meegenomen hoor. Zoals iedere dinsdagavond in Greatest Hits. Zometeen All Saints, Kiki Lee komt eraan, Sophie Ellis Baxter, de Samje heb ik voor je klaarstaan, YouTube, Pink en nog heel heel heel veel andere grote hits. Zometeen is Kelly Clarkson, Breakaway en dit is Henk Westbroek en zelfs je naam is mooi. Hele goede avond en leuk weer dat je luistert naar de LVJ. Leuk weer dat je luistert naar Greatest Hits. Oh.

Ik heb goed nieuws. Tenminste, als je van mooi weer houdt. Want er zit mooi weer aan te komen. Wanneer het precies gaat gebeuren, ik ga het je zo meteen vertellen naar Kiki D. En nu is het al eens. Het zijn de Pure Shores.

City en I've Got The Music In Me, The Four All Saints en The Pure Shores. Nou, het komt niet vaak uit dat ik zo precies mooi op 6:30 uitkom. Het weer, hoogste tijd daarvoor. Morgen krijgen we nog een wisselvallige dag. Behoorlijk wat buien die voorbij komen. Maar het wordt wel een stuk zachter alweer dan vandaag. Zo'n 17, misschien wel 18 graden in de regio. Maar dan wordt het mooi. Vanaf donderdag, de temperatuur schiet omhoog. Het wordt 21 of 22 graden donderdag. Volop zonneschijn. De buien trekken weg en daar hebben we geen last meer van. Vrijdag wordt een prachtige zomerse dag zelfs. Maar liefst 25, misschien wel 26 graden. Dus mocht je een lekker lang pinksterweekend willen, nou, dan is die vrijdag toch wel een hele mooie dag om lekker vrij te nemen. Prachtig mooi weer en ook de zaterdag ziet er prachtig mooi uit met zo'n 24 graden. Richting de Pinksterdagen loopt de temperatuur weer ietsjes terug, maar blijft boven de 20 graden. En het ziet er ook naar uit dat volgende week de hele week de temperatuur boven de 20 graden blijft.

De heren en dames van San Milieu, Dark Before Dawn. Nou, lekker dat het weer een beetje het mooie weer eraan zit te komen. Dat we die nare herfstachtige vibe van de afgelopen weken een beetje achter ons kunnen laten. Spin of Ballet hoorde je ook nog voorbij komen. Through the Barricades, No Carol Emerald. Met die gigantische nummer 1 hit natuurlijk in The Zeros, A Night Like This. Zometeen U2 en Unforgettable Fire. En nu is Sophie Ellis-Bextor. Dit is Murder on the Day.

Blijft een juweeltje van U2, The Unforgettable Fire. Daarvoor Sophie Alice Baxter, Terug naar de Zeros en A Murder on the Dance Floor. Zoals je dat zo prachtig mooi kan uitspreken. Zometeen 2 uur van Greatest Hits, na het nieuws van 7 uur. Ik heb onder andere direct naar het nieuws voor je klaarstaan Shakira met die nummer 1 hit Zoo. En ook Dusty Springfield komt eraan in In Private. En ik heb het nog even voor je klaarstaan in dit uur. Zometeen Roger Chances en dit is Pink and Never Gonna Not Dance Again. Ik spreek je zo na het nieuws van 7 uur. Tot zo!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
2: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
3: Of het nu gaat om u

0: Testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis? Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
3: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
2: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. Greatest hits, Peter van der Stad.

Tweede uur van Grace Hits, daar luister je naar met Shakira en Zoo. Daarvoor dus die Springfield en In Private. En tot aan 8 uur dus alleen maar grote hits vanaf de jaren 60 tot het allerbeste van nu. Iedere dinsdagavond trouwens op de LVA van 6 tot 8. En in dit uur onder andere zometeen ABBA, de Supremes komen eraan. Ik heb Summer voor je meegenomen. Tom Jones, leuk om weer een keer te horen. Samen met de Cardigans. En ja, en nog heel veel andere grote hits. Zometeen eerst Fleming en Meteor en Niet Nodig. En nu is Journey terug naar de 80s en Don't Stop Believing. Hele goedenavond, leuk dat je luistert naar de LV. Leuk dat je luistert naar Chris Hits.

Nikita. Daarvoor Fleming en de Meteor en Niet Nodig. En ook Journey van Fly en Don't Stop Believing. En ik kreeg net een appje binnen van Jeroen. Jeroen zegt, hey Peter, in het vorige uur zeg je dat het prachtig mooi weer gaat worden van het weekend, in het Pinksterweekend. Dan heb ik meteen een zomerse vraag voor je. Zou je Michel Fugain willen draaien en Une Belle Histoire? Ja, natuurlijk, die kan ik zeker voor je gaan draaien, Jeroen. Maar of het echt zo mooi weer wordt, ik ga het je zo meteen vertellen naar ABBA en The Winner Takes It All. En nu is Nelly Furtado en I'm

en The Winner Takes It All terug naar de 80's, oftewel 1980 om precies te zijn. Daarvoor Nelly Furtado en haar I'm Like a Bird, en dat was natuurlijk het begin van de Zero's. Inmiddels 7:30 geweest, we gaan even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Nou, morgen krijgen we nog een wisselvallige dag met nog wat buien. Temperatuur van nog steeds een magere 16 of 17 graden. Maar dan, de donderdag ziet er prachtig mooi uit. De zon gaat er flink schijnen en de temperatuur loopt op naar 21, misschien wel 22 graden in de regio. Vrijdag, ik zei het in het vorige uur ook al, maar mocht je nog een dagje vrij kunnen vragen, dan zou ik er een heel lekker lang pinksterweekend van maken. Want vrijdag wordt er maar liefst 25 graden in de regio, met van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat alleen maar zonneschijn. En ook de zaterdag ziet er prachtig mooi uit, met een temperatuur van rondom de 24, misschien ook dan nog wel de 25 graden. Ook volgende week nog een mooie zomerse week met temperaturen telkens boven 20 graden. Nou, Jeroen, je hoort het wordt prachtig mooi. Michel Fouquet komt eraan, Une Belle Histoire, en dit is The Supremes, dit is Baby Love.

Homebreaker van Somber. En dat betekent dat we nog een kleine, wat is het, 20 minuten op de klok hebben voordat we het nieuws van 8 uur gaan instarten. En dat betekent, vraag je favoriete hit maar bij me aan op de app 0299-36-9916. Degene die als eerste binnenkomt, die ga ik direct draaien naar Marco Bussato en Sita. En ja, en nu is Tom Jones en The Cardigans. Dit is Burning.

Marco Pesato en Sita en lopen op het water. Nou, ik zet net al eventjes de eerste die appt. Die ga ik nog even snel draaien voordat het nieuws van 8 uur eraan komt. Absoluut, was Hugo dat. Graag van mij Timberland en One Republic en Apologize. Prachtig mooie plaat. Wil je die voor me draaien? Nou, zeker weten, ga ik nu voor je instarten. En ik spreek je volgende week dinsdag weer. Natuurlijk voor een nieuw Grace Hits vanaf 6 uur hier op de LFJ. Zometeen na het nieuws van 8 uur Kees. Hij is weer terug van vakantie met zijn Kees Joyce. Blijft ervoor weer lekker plakken. 2 uur lang hier op de LFJ. En ik spreek je volgende week dus weer voor een nieuwe Grace Hits. Fijne avond. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
4: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
3: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteerden daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sickens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
10: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
12: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE,
13: Edam Volendam.
14: You gotta be kidding. This is a joke.
15: I really think I can get this one. I think I've got a chance.
16: I don't want to hear any more about it.
17: Everyone's on his case.
18: Get

There's a light at the end of the tunnel, zingen de Tijuana Panthers. En als eerste nummertje van deze avond. Het nummer heet eigenlijk Boutique Bike Locks. Maar de Tijuana Panthers zijn natuurlijk de mannen uit Californië die een lekkere, een beetje 60-achtige vibe hebben met de muziek. En daar starten wij mee dit programmaatje op dinsdagavond 19 mei. Zeker? Ja. Het is een beetje omstandigheden. Ik kom op de fiets hier naar de studio. Het regent nog steeds. Dus ik heb net even mijn brilletje schoongemaakt. Dus ik kan weer goed zien. Ik heet iedereen welkom aan, aan de radio of de tv. Of net waar je zit natuurlijk. We gaan wel lekker een muziekje draaien. Maar ik wil eerst iets melden. Ik wil even bij deze ook Roy Smit bedanken. Voor het overnemen van mijn twee uurtjes vorige week. Ik was een weekje weg. En ik had de lof medewerkers gevraagd, wat voor durft iemand de uitdaging aan om de alternatieve genre, wat ik toch wel eigenlijk uitdraag, zonder mij een keer te draaien, de twee uur. En twee uur is best wel lang als je dat niet gewend bent, moet ik zelf ook bekennen. Je moet er best wel wat uitzoeken. En het is natuurlijk wel een uitdaging om de muziek die ik regelmatig draai, toch ook weer een beetje voor elkaar te krijgen. En Roy heeft die uitdaging aangenomen en hij heeft het. Ik heb geluisterd namelijk supergoed gedaan. Mijn complimenten, Roy. En ik denk dat ik wel vaker met vakantie kan gaan in dat geval. Dus super top. We gaan door met een nummertje van Bluff. En die vertelde zo wat over. Het nummer heet Death of a Party.

Death of a Party van Blur. Het gaat over eind jaren 90. En het lied verhaalt over gevaren van onbeschermde seks tijdens feesten en de risico's van seksueel overdraagbare infecties. Zoals AIDS toen de tijd. En dat is nog, kan nog steeds natuurlijk. Het nummer waarschuwt voor de gevolgen van roekeloos gedrag en het negeren van de gezondheidsrisico's. Waarbij de tekst suggereert dat dit uiteindelijk tot de dood van het feest, letterlijk of figuurlijk, kan leiden. Death of a Party. Door met een nummer van de Jim Jones All-Stars. Louisville.

Jim Jones All Stars. Jim Jones is al, doet al heel lang mee. Ik heb hem al vaker ook gezien. Maar dan onder namen bijvoorbeeld als Jim Jones Revue of de Hypnotics of de Theopnotics of wat anders. Maar hij blijft altijd zijn, zijn ding doen eigenlijk. Een beetje Britse rock'n'roll met een mix van soul, rock'n'roll, garage rock in rhythm and blues. De Jim Jones All-Stars in dit geval. We gaan een wat rustiger sessie inzetten. In dit geval Bright Eyes. Je kent er wel een beetje rustige muziek van. Een beetje indie rock eigenlijk van Conor Oberst, de singer-songwriter. En daarna een nummertje van... Even kijken. Ja, nee. Oh wel, nee, sorry. Eerst een nummertje van War on Drugs, inderdaad, Pain. Van het album A Deeper Understanding. Is dat een album? Ja, 2017 hebben we het dan over. En dan daarna The Bright Eyes. Daar komt die Pain.

First Day of My Life van Bright Eyes. En die draai ik speciaal voor een nieuwgeborene vandaag. Dat is een zoontje van een neefje. Finn Kwakman is vandaag geboren bij de ouders Jack en Esther. En ik wens ze heel veel geluk erbij. En veel luisteren natuurlijk. First Day of My Life. Dat is zo voorbij. En dan heb je zo weer een nieuwe dag. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Klik, klik, domino heet het nummer. Het is van Ida May en Marcus King. En, Ida May is een duo eigenlijk. Een husband en wife eigenlijk. Chris Turpin en Stephanie Jane Ward. En ze maken een beetje scuffy, fuffy rock. En dat doen ze verdomd goed, moet ik eerlijk zeggen. Ik hou wel van dit soort muziek. En ze nodigen ook weer andere artiesten uit. Zoals bijvoorbeeld Marcus King. En Marcus King is meer een... ja, een folk of Americana zanger. Het is een mooie combinatie om muziek mee te maken eigenlijk. Het volgende wat ik ga draaien is een beetje dat ik eigenlijk een beetje meer gaan volgen eigenlijk. Ze zijn maar nog maar net nieuw. Ze komen uit Dublin. De band heet Bleach 9:3. Dat betekent dus 9:3. Ze worden een beetje beschreven als neo-grunge-achtig iets. En dat triggert mij natuurlijk alweer. Ze hebben een optreden gepland, volgens mij in Bitterzoet. Maar dat was binnen no time uitverkocht. Ik heb het nog voorgelegd aan mijn jongste spruit in Lissabon. Want daar treden ze ook op. Maar het was niet zijn genre, zei hij. Ach ja, jongens... veranderen natuurlijk, hè? De smaak verandert, het kan gebeuren. Maar desalniettemin ga ik hem gewoon lekker wel draaien. De nummers zijn gewoon lekker. En het, voor mij is het no surprise, zoals het nummer ook heet.

Lekker een scheurplaat, no surprise, van Bleach 9:3, zoals het zo mooi heet in het Engels. We gaan weer lokaal, we gaan weer naar proza. Ze hebben eindelijk weer eens wat uitgebracht. Een EP wel, dus weliswaar zelfs. Met 5 nummers, het wordt steeds meer, het wordt steeds beter. De EP heet Morgenland. Er staan nummers op: Schaduwspel, Vervaag, Geloof, Reiziger en Morgenland. Ik moet zeggen, het is ook als je kijkt naar de hoes, zeg maar, ja, weet je, het album, het is allemaal wat vaag, vervaag, zal ik maar zeggen. Het is allemaal schaduwrijk. Het is, geloof het of niet, het is morgen, maar het is morgen vroegland. Het is allemaal donker, duister. De mannen die zitten een beetje in een soort van genre op dit moment. Nog steeds altijd wel in de new wave, in de postpunk, maar meer new wave dan postpunk, merk ik ook. Meer dan zitten meer op de toetsen te tingelen dan aan de gitaar. En Kai als zanger, ja, dat is natuurlijk echt een aparte zanger. En die past precies bij die sound gewoon. Echt geweldig. Dus een nieuwe EP is uit, Morgenland. Het wordt tijd dat ik ze weer eens uitnodig, alle drie in de studio binnenkort. Ik ga het nummertje Geloof draaien op dit moment. Want geloof is weer aan het opkomen, moet ik eerlijk zeggen. Mensen die geloven, mensen die naar de kerk gaan. En met name ook jongeren die dat doen. Er is natuurlijk een hoop loos in de wereld. Er is weinig houvast aan meer aan te vinden. En met geloof valt daar altijd nog wel weer een ergens wat, ja, vast te grijpen. Je ergens aan kunnen vastgrijpen, eerlijk gezegd. Geloof van proza. Ga ervan genieten.

klinkt nog best wel droef eigenlijk. Niels en Kees. Blijven jullie in het genre zitten? Een beetje, weet je, we gaan richting de zomer. Hè? Misschien nog eens een keer een beetje wat vrolijke nummer, heel gezegd. Maar goed, het EP Morgenland is uit. En daar hebben ze hard aan gewerkt. En ik hoop dat er veel gedraaid wordt, eerlijk gezegd. Ik hoop dat er ook nummers zijn die lovelievering kunnen worden, bijvoorbeeld. En geloof op zaterdagavond, als iedereen naar de kerk gaat of zondagmorgen. Ja, dat moet toch kunnen, zou ik zeggen. Dat moet toch kunnen. We gaan naar een totaal ander genre. Wat vrolijker inderdaad in dit geval. De Lemon Twigs. Ik heb ze lang niet gedraaid, moet ik eerlijk zeggen. Toen ze in het begin opkwamen, hadden ze inderdaad wel leuke muziek. Hebben ze gedraaid. Maar een tijdje toch wel weer niet. Het is een Amerikaanse... Het zijn twee jongens eigenlijk. Twee broers. Brian en Michael Daddario. En ze zingen en ze schrijven de songs zelf. En ze zijn ook multi-instrumentalisten. Dus ze maken de hele muziek ook zelf. Het klinkt... eigenlijk alsof dat ze door een tijdmachine uit de jaren 60 rechtstreeks naar het heden zijn getransporteerd. Transporteerd. Naar eigen zeggen is het nieuwste album wat ze hebben, Look for Your Mind, wel geïnspireerd door de krankzinnige tijden waarin we momenteel leven. Look for Your Mind van het album Look for Your Mind, The Lemon Twigs.

Look for your mind, inderdaad. Lekker een beetje Beatles-achtig nummertje van The Lemon Twigs. Lekker man. We gaan wat post-punk bandjes draaien uit Engeland. Eerst is uit Leeds. De tweede is volgens mij, staat er niet bij, maar het is volgens mij Londen. En de laatste is uit Brighton. Het gaat er achter en volgens over Tree Boy en Ark Yard, The Yard Act. Dat die is wel bekendere band inderdaad. En Opus Kink samen met de dames van The New Eves. En met name de dames van The New Eves. Dat soundje vind ik heerlijk. Ik ga ze lekker achter elkaar draaien. Dat nummer heet Personal Best van Tree Boy Anark. Redeemer van Yard Act. En de Head Tree van Opus Kink. En The New Eves. Here we go.

0: Dit was het eerste uurtje K-Choice. Blijf lekker hangen voor het tweede uurtje. We gaan er even uit voor reclame en journaal. Tot zo!
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
5: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
4: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een

0: gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer, verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE, Edam Volendam.

Yeah, welkom terug bij 2 uur, Case Choice. En ik begon met een nummer van Led Zeppelin, The Ocean. Dat was wel alweer van het album Houses of the Holy 1973. En dat heb ik van de week weer gedraaid. Want ik hoorde het nummer namelijk vorige week op het derde klap. In de sessie van Stick It Lampie. Die hadden een aantal erg leuke songs bij elkaar. En het thema was natuurlijk Sailing Home. En The Ocean past daar natuurlijk perfect bij. Dus een goede match in een lekker plaatje. Dat ik zeer weer waardeerde natuurlijk. En het album heb ik weer volledig gedraaid. Daarna kwam OC's of de TOC's met If I Had My Way. Dat past er eigenlijk wel lekker bij. Alleen is hij van een meer recente tijd, 2020, van het album Protein Threat. We gaan door naar Amerika. Alabama Shakes. Een tijd die ik van gehoord, maar Brittany Howard, de fantastische zangeres, is weer bezig met singles. En hopelijk komt er dan ook uiteindelijk weer een album uit. Ze heeft natuurlijk solo wel dingen gedaan, zo hier en daar, maar met die Alabama Shake is het toch weer even wat anders. Ik ga het nummer draaien, American Dream, voor zover dat nog bestaat.

The American Dream van Alabama Shakes. En waar ze in zingt. Dat het een impossible dream is geworden. Dat het allemaal niet meer werkt. Dat het leven helemaal niet meer is zoals men vroeger dacht dat het zou zijn in de United States. The American Dream is voorbij. En ja, wat moet je er dan doen? Nou, ik zou zeggen, kom naar Nederland of zo. Gezellig, we hebben plek zat. Kom erbij, je krijgt gratis huis, krijgt gratis fiets, wasmachines, je kent het allemaal wel. En we vinden wel werk voor je, dat komt wel goed. Volgende nummer van Modest Mouse, This Side of the Moon. Dat zou heel Nederland kunnen zijn.

I wish I'd paid attention to every word that you'd ever

Modest Mouse. Third side of the sun. Of the moon eigenlijk. Dus niet this side of the moon, maar the third side of the moon. Waar dat dan ook mag wezen. We gaan naar een duo. Een muzikaal duo. Birmingham, John Hicklin en Colin Molony op drums. Ze maken muziek zoals spoken word, punk, hip-hop, elektronica en protestsongs waar ze stem geven aan de jonge arbeidersklasse en persoonlijke ervaringen delen met een rauwe, eerlijke sound. En Joe Hicklin wordt ook wel omschreven als de stadsdichter en nachtburgemeester van Birmingham. En wat doe je dan? Optreden natuurlijk en dus boel in de gaten houden. Only free when sleeping. Dat bedoelt hij natuurlijk. Hij is alleen maar vrij als hij slaapt. En dat doet hij niet 's nachts, blijkbaar. Big Special is de band.

Hoi, twee nummers achter elkaar van bands die, waar ik nog niet zoveel van weet, maar ik kan ze wel opnoemen natuurlijk. Sea Flies was hiervoor met Sea Flies van Water Pistol, ook wat een naam. En Fly On, sluit mooi aan elkaar op, aan elkaar aan, van de Future Birds. En beide komen wel uit Amerika, Boston en Athens, Georgia. Een beetje mixy, rock and roll, een beetje folk, een beetje 60s. Dus dat komt allemaal wel goed, dat komt allemaal goed. Ik ga een nummertje draaien van Beck. En tot mijn niet geringe verbazing is het weer een lekker nummertje van Beck. Een beetje weer in de trant van Morning Face en Sea Change. Die albums die ik ook wel vaker draai. Ik zeg gewoon lekker rustige muziek. Voor op de zondagmorgen bijvoorbeeld. Of op een avond met een glaasje wijn. Veel te weinig glaasjes wijn de laatste tijd. Maar goed, dat maakt dat, hè, dat, wordt, dat komt wel weer van de zomer. Maar Peck heeft weer een ijs bezig in ieder geval. Ik hoop dat er een album uitkomt dat weer een beetje dat genre heeft. Maar dat moeten we natuurlijk afwachten. Want hij is van alle markten thuis. Het nummer heet Ride Lonesome Back in dit geval.

Ride Lonesome van Beck. Nieuwe single, lekker dan. We blijven een beetje in de rustige kant. Tenminste, zover ik me kan herinneren. Ik weet niet meer precies hoe dit nummertje ook weer gaat. Going Local van Lenny Kaye. En hoe de f*** is dan weer Lenny Kaye? Lenny Kaye is een bekende muzikant. Vooral bekend als gitarist, songwriter en producer. En meest bekend als leadgitarist van de Patti Smith Group. Waar hij sinds de jaren 1970 een cruciale rol speelde in haar muziek. Patti Smith natuurlijk. Kaye werkte nauw met Patti aan iconische albums zoals Horses in 1975. Dat een mijlpaal in de punk en rock muziek werd. Daarna heeft hij ook vele solo-albums aangebracht en samenwerkt met heel veel artiesten natuurlijk, omdat hij ze allemaal kent. Going Local van Lenny Kaye.

Yeah, Lenny K met Going Local. En dat is wat wij hier eigenlijk dagelijks doen. Lokaal omroep natuurlijk. Ja, dan ben je en blijf je local. Dus dat is een ode daaraan. Volgende is een dametje die eigenlijk de talent heeft geërfd eigenlijk van een vader. En misschien ook van een moeder, maar die ken ik niet. Maar de vader is natuurlijk Dave Grohl. En zijn dochter Violet Grohl is op het muziekvlak aan het experimenteren. En heeft muziek uitgebracht. En daar gaan we natuurlijk een nummertje van draaien. Cool Bus heet het nummer Violet Grohl.

Yeah! Oh, het waren nog niet. Got to Bleed is het nummer en dat is van Fuzzy Teeth en Plonky. En wie zei dat in godsnaam? Maar Fuzzy Teeth is een indie pop experimenteel rockproject uit Nederland, geleid door een Anthony Koen. En het project staat bekend om zijn unieke mix van dansbare indie, lo-fi, R&B en ro-mosh materialen. Het is moeilijk in een hokje te plaatsen. En ze doen het samen met Plonsky. Mooie naam trouwens, Plonsky. En dat is weer een solo-project van Teun Stroek. Nee, niet Stroek, Stork. Die ook wel samen, dus die samen met Fuzzy Teeth samen een gezamenlijke EP hebben gemaakt en een tour hebben gepland in Nederland, waarbij ze hun stijlen combineren tot lekkere, rauwe, melodieuze sound. En ik vind het gewoon een lekker nummertje, moet ik eerlijk zeggen. Volgende is Ben Queller. Ik las er wat op, volgens mij, singer-songwriters pagina van Paradiso. Die komt naar of de Tolhuistuin of naar de Bitterzoet. Een van die twee eigenlijk. Dus ik zat een beetje te kijken en te luisteren. Ben Queller is een bekend lid van de Texas band. Vroeger in ieder geval Radish. Maar na het uiteenvallen van die band begon hij solo carrière en bracht hij meerdere albums uit. En zijn muziek is een beetje indie rock power pop, folk, rock, garage, rock, et cetera, et cetera. Nou, er zitten gewoon lekkere nummertjes bij. Ik krijg een beetje het idee van de nieuwe Weezer eigenlijk. Want Weezer hoor niet zoveel meer van. Maar dit is misschien wel een leuke vervanger, alternatief. Wasted and Ready van Ben Queller.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
3: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
2: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15.

0: tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Dierenambulance Waterland biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en gewonde dieren in de gemeente Purmerend, Edam, Volendam en Waterland. De stichting is dag en nacht bereikbaar. Vanavond zijn Mandy Langerijs en vrijwilliger Hans Hol te gast bij Zukke Zorgen tussen 7 en 9 uur. Mandy zet het levenswerk voort van haar vader, oprichter Pim Langerijs. Medewerkers van huisartsenpraktijk Dorpstraat uit Landsmeer wandelen de Alpe d'Huez op voor KWF kankerbestrijding in het kader van Alpe d'Huez. Met nog 2,5 week te gaan staat de teller op 13.000 euro van het streefbedrag van 15.000 euro. Een tweede teamdeel haalde 6.900 euro op van de beoogde 12.500 euro. Doneren kan via de website van Alpe d'Huez. De gemeente Edam-Volendam onderzoekt hoe kinderen tussen 0 en 4 jaar zich ontwikkelen op het gebied van bewegen en spelen. Ouders van kinderen in groep 1 en 2 worden gevraagd hun ervaringen te delen. Thema's zijn motorische ontwikkeling, schermtijd, voeding, dagritme en slaap. Deelnemen kan via het online praathuis op de website van de gemeente Edam-Volendam.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal in Groningen. Die worden ervan verdacht hun kinderen ernstig te hebben mishandeld. Dan het weer, vanavond buien. Morgen begint met regen, later opklaringen en dan wordt het iets warmer.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Joey Veerman is door Voetbal International uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De 27-jarige Volendammer, die dit seizoen 8 goals en 14 assists noteerde in de Eredivisie, won de prijs ook al in 2023 tot 2024. Hij bleef PSV trouw, ondanks interesse van Brentford en Fenerbahçe. Teamgenoten Mauro Junior en Ismael Saibari completeren de top 3. Komende zomer maakt Veerman naar verwachting wel een transfer. De herinrichting van de Julianaweg in Volendam ligt op schema. Banden langs de weg en straatwerk zijn aangebracht en de meeste kolken voor waterafvoer zijn geplaatst. De voorbereidingen voor het asfalt zijn in volle gang. Bij de Meergracht zijn de laatste werkzaamheden aan de duiker afgerond met het storten van een overstortput. Meer informatie staat op edam-volendam.nl. Het aantal gecertificeerde verkeersregelaars in de gemeente Edam-Volendam is gedaald van 400 naar slechts 30. De gemeente roept inwoners op zich aan te melden voor een gratis online cursus tot evenementenverkeersregelaar. De cursus duurt ongeveer 1 uur en is te volgen via verkeersregelaarsexamen.nl. Aanmelden kan tot 31 mei. Wie al gecertificeerd is, kan via dezelfde website het certificaat verlengen.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De komende wedstrijden in het stadion van FC Volendam zijn niet toegankelijk voor uitsupporters. Politie, Openbaar Ministerie en burgemeester namen dit besluit na ernstige ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Telstar. Supporters zochten confrontatie met politie en keerden zich ook tegen dorpsgenoten. De maatregel geldt ook voor de aankomende wedstrijd van Ajax in Volendam en moet de openbare orde waarborgen. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken, ook in Edam-Volendam. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen, die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Edam-Volendam wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. Ajax-supporters mogen donderdag vrijelijk de toeristische dijk in Volendam bezoeken, ook de harde kern. De club zet pendelbussen in vanuit parkeerlocaties in Edam en Monnikendam. Politieeenheid Amsterdam is aanwezig om de orde te bewaren en mogelijk ook zondag bij de finale van de play-offs. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Bij ons hoor je niet elke dag hetzelfde. LVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig.

0: Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met

0: Hevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

catch this.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.